En nu kom ik naar den tekst, Jacobus de derde kapitel, eerste vers. Mijne breda, de meeste van jullie zullen niet verzekerd leren te zijn, wils je weten dat deine later verantwoording hebben. Nu dat is zeer wichtig, dat te zijn. Hij zegt hier dat leraars aan

0: De klok is drei.
1: Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

0: The clock is 12.
1: Ek is Hilde Friesen en dat brood van het leven van deel is uit luk als 19 feier voor het zacht. Zo rand hij voorop en stieg op een muurbeerboom op om te zijnen, wils daar zal hij voorbij komen. Als ik hier zag dat de mensen arm niet wilden ruim geven om dat hij Jezus zijnen kon, zocht hij een andere weg. Zal hij op laat zijn verlangen bloos te ontzien schmieden? Nee, op een gar niet. Zijn verlangen weer veel te groot. Met einmal zag hij door een muurbeerboom en dan kwam arm een jedei aan. Hij dacht bij zich, wenn ik door op den boom zetten wil, kon ik Jezus klaar zijn man hij hier voorbij komt. Daar kon dan ook keiner aan hem stich stoen. Nu moest hij bloß zijn, als hij nog verstand een boom te klottern, zoals hij had, als hij een kleiner jong wie. Hij verzacht voes en werkelijk genoeg, verstand hij dat nog. Dat duurde hem ook niet lang, wat hij daar op een awesome boom zetten deed. Hij bucht de aster te zien, zodat hij de gas klaar zijn kon. Wel waren de mensen even arm gespart en gelacht hebben. Einer kon zich verstellen, wat ze van Amboren gezegd hebben. Hast du mal van een Tax-Collector-Boom gehört? Kijk, daar is einer. Op den Baum warst een Tax-Collector. Wat denkst du davon? Wenn de mensen arm ook spotten en uitlachen deden, ze keerst weer dat een daunt. Hij dacht bij zich, daar wein lacht man. Ik weet wat ik wil. Er lachen en spotten hield arm nicht terug. Hij zei bloos zu zichzelf. Nu wordt mijn verlangen erfeld worden. Laat dan alle zijn wat ze willen, aber ik wil Jezus zijn. Wat ze keers ervoren deed, passiert van deel en onze welt en omgeenden veelmal ook. Wenn du oprechtig Jezus zeken deest, kost er warten dat mensen die uitlachen en spotten worden. Dat is zeer treurig, aber waar. Wie wonen in een land wat zich een christelijk land nennt en wo er veel christelijke kerken zijn. Aber wenn du ab ernst den Verlangen hast, Jesus nur fallen, kostet prägnen, dort Menschen, die utlachen und spotten wollen. Dort passiert meist ohne Utnung. Vielmal ist das Wort kleinet, was so eine Verfolgung bringt. Einmal ist bloß, wenn einer nur Kirk fort nur ursagt, dort zu einem utlachen. Sie lachen und sagen, kicke mal, die läuft wirklich noch an sind. Einmal loten sie Sonne deine Kirk vor den Tag. Aber wenn die Bibelstunde fahren, dann spotten sie an. Sie behandeln an, als wenn sie nicht ganz klug oder einsichtig sind. Sicher, da das nicht leicht so eine Verfolgung entgegennehmen. Viele Menschen grühlen sich, wenn sie daran denken oder sonst sein. Sie wollen sich auch nicht rüberstoppen und für Jesus zu sehen. Sie wollten sehr gut, dass sie ihr Leben ändern sollen, aber sie fürchten sich so für so eine Verfolgung, dass sie sich gar nicht dafür wehren. Wenn deine Einstellung nicht ein Don't-Wort hat, kost ist, wirst du Jesus auch nicht sein. Zacchaeus hat so eine Einstellung und heute kriegt Jesus zu sein. Wird die Furcht von Menschen Dietrich holen? Ist für Jesus ein Bett lieben wirklich so was Schlimmes? Ist, was der Heiland für uns zu tun hat, nicht wird ein Bett für arm zu lieben? Menschen spielen auf arm und lasten arm. Und wie wollen uns schämen für einen Enterstuhl? Wir sollen uns auf Platz nicht Gott seine Kinder nennen, wenn wir uns mit einem schämen. Weil wir für einen Enterstuhl ein Don't, what it costs.

woord te predigen en aan je rechter. Zonder die een valse leer uitgeven, zijn je weinig stolt. En Pocher zegt dat zij de beste leraar zijn in de gemeente. Vorken zijn dat dan zonen die een hechere leer aanstolten, hoog uitgeleerd zijn, zonen scholen die God zijn woord aan zijn gezet ha, en donen dem Herr Jezus niet eren als God zijn zijn, die de enige heiland is voor mensheid. Een prediker die vlietig is God zijn woord uit te geven, had gehoord van een jonge man, dem hij dat evangelium gegeven had, en die zich dan bekeerd had, deed nu anders prediken als aan wie geleerd worden. Hij was een zeer stolter jonge man, schijnt, en een had gezegd dat wanneer een nou aan hartje deed met verstand, dan hield zich dat zo als wanneer de jonge man dacht dat hij de vierde weer en de drie enige God had. Zeer stolt. Jo, de tong is een zeer wichtig ding en ons mensen. Zonen die zo stolt zijn en valse leer uitgeven, zei dan dat wie prediken die nog God zijn woord prediken en ongerechte donen, dat wie een beetje eenvoudig zijn, en dat wie niet zeer gewitst zijn, en dat wie leven zullen stel zijn. Aber vriend, ik zei die, zolang als God mij odem en verstand heeft, waar ik donen wat ik kan God zijn woord uit te geven, wil God heeft dat zeer klaar gemaakt, dat God zijn woord is voor immer bestedigd, niet bloos in deze wereld, aber ook im Himmel en de Ewigkeit. Weetst du dat de Ewigkeit wordt regiert worden, durch God zijn woord? God zijn woord is in de Ewigkeit bestedigd. Aber waarder, God zijn woord predigen en ongerechte brengt zeer grote Verantwoordelijkheid met zich. En ik weet dat van mijzelf. En neem de Abgabe nicht en een leichter Geist ab. En zie nu wat hij zegt, de tweede vers in het derde kapitel. En veel weg doen we alle stolperen. Wanneer iemand weer niet en zijn weer stolpert, die is een volkomen man en kan zijn ganse charpe beherrschen. Jo, we doen alle stolperen te tijden. En daar is China die zeggen kan dat hij niet manchmal stolpert in zijn christelijke leven. Jacobus zegt dat wanneer niet stolpert, dan is hij een volkomen man. En dat meint dat hij abgewassen is en dem Herr Jezus Christus en is niet meer een baby in Christus, zoals 1. Petrus 2, 1 dat beschrijft. Hij heeft God zijn woord aangenomen en heeft daardoor en zijn geloven en zijn verwantschap met dem Herr gewassen. En dat is mij wichtig dat hij zegt dat wanneer een mens zijn tong hem toom holen kan, dan kan hij zijn ganse leven hem toom holen. Also moet we behouden dat de tong eindelijk dat hoort is van ons dag voor dag leven wanneer we met anderen toop zijn. Wie mensen kennen onze gedanken derg weird weten laten. De tong is de register van ons leven. De tong deed ons onderscheiden van de tierenwelt. Verschillende tieren en vegel en zo wie dat kennen en je thuis maken, maar kennen niet wat zij, die kennen niet reden. En je vegel kennen wat door je gebracht worden, dat ze je wist nou open kennen dat mensen zeiden, maar dat neemt veel tijd en bemerkingen dat voor zich te brengen. Mensen kennen ons volken durch onze stem, zo goa. Ik zie dat volken en je worden, dat wanneer ik wem opvonden doe, en die dan antwoorden dat en ik aanvang te reden, dan weet die voorts weer ik zie. En dat trotzdem dat we vielleicht veel honderden mensen kennen, den er stem wie einzeld kennen worden. Manchmal doe ik proeven mijn stem te verstalen, om te zien of mijn vriend mij dan dag tjanen worden. En dat is interessant, hoe vaak kan ik mijn stem niet genoeg ändern kan, dat die mijn stem niet dag tjanen worden. Mijn tong deed openbaren waar ik zie. Daar is wat interessant in de geschichte van Peter. Als hij door zich bij de fiend er vier opwarmen deed, als Jezus gevangen genomen wordt. Een dienstmerker zag hem door en hield hem reden en zei te hem dat hij, Peter, ook een van dem Jezus zijn jongen weer, dan zijn reden bewijst dat hij van Galilea weer. Hij kon dat niet versterken, wanneer hij ook proefde te verliezen dat hij met Jezus weer toopje was. Jo, onze tong deed ons volken verroden. Dat laat anderen weten waar we zijn. Ik en mijn vrouw komen van Canada.
Und wir sind nun al bij 60 Jahre in Amerika gewast, aber sogar nu nach seichter Tide wer, dort ich mal von 6 Uhr komme, wils meine Rede is anders als die Amerikaner Rede. Interessant. Die Tung an se Rede, dat ook bewiesen en wo'ne Rechtung an se Gedanken sind. Dort wordt bewiesen, of wir annuliert sind oder nicht. Of wir rein sind in unsere Gedanken oder nicht. Of wir wahre geboren sind oder nicht. Of wir schuldig sind oder nicht. Einer hat gesagt, dass wenn all unsere Wert in den letzten Monat wieder abgeschnackt worden, dann würden wir den nicht wollen hören. Und dort kann wirklich so sein. Und nun wird er rede von wo die Tung uns ganze Leben annimmt. Dritter Vers. Wenn wir die Pied und Tum im Müll leihen, so dass die uns gehorchen müssen, dann können wir ihr ganzes Leben lenken. Ein Pied ist ein halbwegs großes Tier, und dort kann einem sehr viel Schaden andunen, wenn dort wild wird sein. Dort wird doof, die seht in den 39. Psalm, der erste Vers, ich will Obacht geben auf meine Wege, dass ich nicht mit meiner Tung Sinn gewor. Ich will mein Müll im Tum holen, während die Gottlose für mich sind. Mir ist so, da sind viel Triste, die dort auch sollen zu Hort nehmen. Da ist manchmal so viel Lose geschwitten, manch sogar Triste. Ich wunder manchmal, wo dem Herr dort geht, wann er dort hören mag. Wie für jede Tufwolken, dass der Herr alles hört, dort wie sei er. Und weit auch kriegt, was in unsere Horte ist. Ich will auch den 9. Vers lesen in den 32. Psalm. Das ist, was es sagt. Sieht nicht so aus ein Pferd oder ein Esel, der kein Verstand hat, dem sein Müll mit einem Turm in ihr Bett geholt wurde, dass die nicht so dicht bekomme. Dort ihr Bett in einem Turm ist mal klein, aber dort kann ein übriges Pferd doch Turm holen, so dass es nicht mit alles weich rennt. Nu wird Jakobus noch ein anderes Beispiel brücken. 4. Vers. Check nur die große Schäb, die so groß sind und von starkem Wind gedreven worden. Doch wurde die gelenkt mit einem kleinen Rödle, wo immer die Stiermann dort hinlenken will. Jo, da ist ein sehr kleines Rödle, dort nicht einmal zu sehen ist, dort so ein großes Schäb haft, und doch dort ist, was die Stiermann brückt, dort Schäb dort hin zu lenken, wo er will haben, dort das Hand vor soll. Ein jo starker Wind kann viel Schaden tun. Und doch, das kleine Rödel wird das Schäb in den rechten Weg holen. So kann die Tung einem dahin nehmen, wo eine Hand soll. Die Tung kann die Richtung von uns Leben ändern. Viel hat ihre Lebens verringert, durch was sie sehen. Viel früher ihr guter Charakter ist verringert durch Plüderie. Und dort ist interessant, wie so eine Plüderie spreiden kann, so aus ein Willetvier. Einer hat gesagt, dass die Tung viel gefährlicher ist, aus ein Willetpiet, man dort weichrand. Wien und Spiertes spielen da auch Falken eine Rolle, als mir so. Wenn Menschen betrunken sind, dann reden sie allerhand von Nutzloset und machen viel Trubel für sich selbst. Die Tung wird endlich mehr verdammt in der Schrift als Spiertes. Das ist interessant. Gott sagt in Sprüche 5, 16 und 17, dort mag andere, hast he ne Tung, die lehre dat. Nun mehr das nächste Mal, Gott ist sehr in meine Freunde.